0: Naimba japo mapinga mtambo umeshakata.
1: Tunaweka sawa mambo hapa. Hebu imba tuone. Goodbye. Eva sauti nani kutoka?
0: Habari za hapo studio.
1: Njema kabisa, nani huyu?
0: Sauti ya Musa wa baba zi. Sauti ya Musa wa baba zifundi kinyozi kutoka Rula Nyakilomo.
1: Sasa nataka nione leo Musa baba zi. Kwanza sauti yako ina mamlaka, ni nzito kweli kweli. Hatu hapo. Evana sauti ya nani kutoka wapi? Piga tena. Goodbye, goodbye.
0: Ah, goodbye, what bye, goodbye mwenyewe bwana.
1: Bado sijampata mshindi wa digidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigid Hello.
2: Unaongea na Beni mgeni pande za Kiesa.
1: Kutoa Kiesa.
2: Eh,
1: hebu tuimbe hapa. Piga hapo, piga. Mwingine huyu hapa, sauti ya nani? Sauti ya nani kutoka wapi? Nazungumza na nani huyu?
2: Mesha Kimsola.
1: Eh bwana.
2: Ilani na ndani yake mwehe. Yes.
1: Hebu twende hapo, piga hiyo tuone.
2: Ni gonge hiyo.
1: Eh, gonge tuone.
2: Yeah.
1: Twende. Ah, goodbye, goodbye.
3: Goodbye.
1: Wana simu zangu tatu za mwisho. Sauti ya nani kutoka wapi? Eh bwana, kaa mbali kidogo na redio yako hapa, tutasikizana vizuri. Ah, unaniumiza masikio bwana. Habari ya kwako bwana?
4: Sawa kabisa, habari ya studio?
1: Jema kabisa, sauti ya nani?
4: Hapo mambo ya kuimba hapo.
1: Eh, hey, twende hapo. Tuwe piga tuone.
4: Eh.
1: Sauti nani?
4: Ndio, habari hapo studio.
1: Jema kabisa, nani huyu?
4: Unaongea na Nesco pande za Ugute Salafanu.
1: Kutoka Ugute Salafanu, sauti inasikika huko vizuri?
4: Eh.
1: Hebu tupige.
4: Naam.
1: Hebu tupige tuone. Wana sauti ya nani kutoka wapi?
5: Sauti ya Spopo Deva Bajaji kutoka pale.
1: Ah, Spopo kweli, kwa hiyo sauti kweli, tutaendana sawa kweli hapa. Hebu tupige tuone.
5: Digi
1: tena.